0: Triste din me vlane den nagai on trees a wheel oh
1: Triste din me vlane den nagai on trees a wheel
0: oh Ik kreis me bras an anchen om la kan de gan oh
1: Ik kreis me bras an anchen om la kan
0: de
1: gan oh
0: De hoot am me jag gavor en met hem was pire
1: De hoot jag me mit gavor en met hem was pire
0: Melle me me gonto da tu dja wan chi le wet
1: Melle me me gonto da tu dja wan chi le wet
0: Mezo pouches laburera hizo chemenere
1: Mezo pouches laburera hizo
0: chemenere Wet dom la ke Tihara da vi bukar me mes,
1: madala ke tihara da vi bukar me mes.
0: Bude bud be tihara da me gogar ganti,
1: gude be da tihara da me gogar ganti.
0: Naske chinder bija dura trem me
1: mestre sami, naske chinder bija dura trem me mestre sami.
0: I trem me mestre sami, we me do bar himchi,
1: naske me mestre sami, we me do bar himchi.
0: Nani yazi je m'assembles, fali
1: yagi purman. Nani bija m'assembles, fali yagi purman.
0: I fala hagi bati himchi.
1: Chimera musul,